0: Sorry, I don't understand.
1: Beste Afan, ik begrijp het niet.
2: Ja,
1: joke.
3: Una zongomuza kingereza.
4: Don't understand.
5: Я не понимаю.
1: Andando.

van morgen. Noodgedwongen is je naam piraat. De Nederlandse plaat die zit in zorgen. Jongens, blijf.

0: Mijn opa, haar vroeger een zender van een kilowatt. Als hij aan het praten was, hadden al die wat met een te koop verzoekje van een Citroën. Zee hij, te koop een citroen.
1: Hallo.